bijna beslagslaten werden, waar binnen een eigen tenmerk naar Nossak Minotai. Ik wil de bijna's niet in het kala die bedrijven preaslij Borovadina, die DR van Muzane Prairi Mazutikasan. Ik wil de prokop Husanavayota, die zijn business en is een kromrobatage en boemisagikasan, verab Sorokakar, Sahayata van Nilbeya, Thomas en Sjabu Rupego, Kerdoske Batrikasan. Je daarin toeloos niet hebben aan mijn servistaat met mijn kakara, zwaste prani, konzulmanekusa. Zodat de hele Sankarmanpolitie politie pantama's van de zaak in Kaiseta, Sengas Afansa, Kedruske, Jutsetama Sankarmanroep Nikaria, Sahayataku Pons van Nilbadwari Tubatai. Konguka de Kaiseta Lukanusa, die Bulasa van Nilbadwari Tubatai, Kamanis en Kusinka, ik was daar aanspannen.